Prachtige dingen, ze kunnen ook zo'n ding. Ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook zo'n ding, ze kunnen ook

Prachtige dingen, ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet zo goed dat ik denk. Ze kunnen niet z